0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van...
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De twee daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
8: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. PVV-afsplitser Gidi Markesauer moet van premier Rob Jette steviger afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markensauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markensauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

This is Radio Emma Lord on DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een met ebola besmette Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Weet je nog?

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met de mooiste muziekjes van toen, uit die jaren 60, 70 en 80. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms met David Garrick met de Rainbow. Ik heb vandaag weer alle mooie plaatjes uitgezocht uit het grote hitarchief hier beneden in de kelder van de Gouden Oude Show, dat grote complex van ons. En in onze kelder staan alle mooie singeltjes, LP's, netjes opgestapeld. Naast elkaar in een mooi rekje op een volgorde van jaartal. Dus dan is het makkelijk zoeken of niet soms. En daar kom ik deze tegen van Rainbow van David Garrick. Laten we snel beginnen in de show. Des te meer plaatjes kunnen we gaan draaien in deze aflevering van het programma Studio 2. Daar zitten we trouwens met Demis Roussos met Forever en...

0: Kiss me goodbye.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.

Dat is een prachtige of niet, soms van Jai Coltrane. En in gedachten zie ik dan weer het Veronica-schip binnen worden gesleept. In augustus 1975 met dit daarachter gezet. Hè. Ja, dat was mooi. You were my friend. Hier in de gouden oude show met Jai Coltrane. Kennen we deze nog? Een gezellige amazing plaat van Little Jimmy Osmond.

kent hem ook van André van Duin, hè? Met de Kanariepiet. En dit is de enige echte Little Jimmy Osmond hier met daar de Tweedledee. Tijd voor een rustpunt. Dat mag ook best wel eens een keertje, een rustpuntje in de Gouden Oude Show. Dat gebeurt niet vaak. Het gebeurt zelden, moet ik zeggen, maar het is ook een hele mooie 1973 nog steeds. Met Billy Paul.

blijft toch een prachtige plaat, of niet? Want daar is iedereen het wel weer met mij over eens, dacht ik zo. Van Billy Paul met Me and Mrs. Jones. De Sacramento. The Talk of the USA. Here's the Middle of the Road met de

cocktailen vinyl. Ze smaken, smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

mooie van de zombies, of niet? Soms met The Time of the Seasons. Het eerste gedeelte van die gouden oude show met The OTAs. Goed, our hands together. We gaan klappen.

sterke muziek of niet, soms spoort er our hands together. Dat is er eentje van de OJ's. 1967 zie ik je staan op het hoesje van de zinger. Hier zijn de Small Faces.

Nou, de plaat klinkt niet helemaal geweldig, moet ik zeggen. Eens even kijken wat er aan de hand is. Of we moeten even een nieuw naaldje onder de pick-up doen. Van de Small Faces met de Inchicot Park. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Moet even kijken naar. Dit komt van de andere draaitafel, dat is altijd goed.

0: klinkt goed, hè? Of niet? Want deze van de Move met The Flowers in the Rain.
1: 1967.
0: 1967, een hele mooie plaat van Petula Clark hier in het programma De Gouden Oude Show.

is Petula Clark, zoals dit. We gaan naar het jaar 1977, kennen we deze nog. The Heaven Must Be Missing an Angel was een hele grote. Dit kwam daarna. Ik heb het over Tavares met Hoedanna.

Ja, wie heeft het nu gedaan? We weten het nog steeds niet. Nee, 1977 en we weten het nog steeds niet met de Tavares. Het is ook zo'n heerlijke plaat en niks aan de hand. Muziekje, heerlijk deze van de BZN. Met Annie, hè? Met Annie, met Jan, met Don't Say Goodbye.

alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de show. Don't say goodbye. Dat doen we nog niet, want we hebben nog een uurtje te gaan met die heerlijke muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de laatste in het eerste gedeelte. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: worden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat mee te beginnen, of niet? Soms zeker van Tom Jones met Love Me Tonight. Oh, dit is ook mooi, dit is ook prachtig, met Elvis. You know I can be found, sitting home all alone.

Boy of niet, soms met Elvis Presley met Don't Be Cruel. Hartelijk welkom als je het hebt ingeschakeld, tweede gedeelte van de show. Er zijn nog heel veel mooie plaatjes uit die mooie jaren van de popmuziek zoals deze. Hier is Santana.

was Santana, wat een mooie plaat, of niet? Zoals met I'll Be Waiting. Nou, het orkest speelt een beetje door elkaar heen. Het lijkt wel een soort een beetje oefenen. Oefenen voor de grote finale met Murray Head, 84.

0: je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

hele mooie of niet soms van de Four Seasons. Niet de Four Tunes, maar de Four Seasons. Met die mooie platen van hun Sherry. Die hebben ook hits gemaakt, hè? Ongelooflijk. Deze mensen ook. Met Olivia Newton-John met The Xanadu.

Ik moet zeggen, vind ik een hele mooie plaat deze, of niet? Soms van, inderdaad, die Electric Light Orchestra met Olivia Newton-John. Van die bekende film, ja. Tijd voor een disco-knolplaat. Hier is Forest.

Bliksems van Forrest. Waar is Forrest gebleven? Rock the Boat was toch wel een groot hit, moet ik zeggen, in de jaren 80. Dit was er eentje in de jaren 70. We gaan naar Den Haag toe, volgens mij. Daar vinden wij die internationals met Jonge en

0: betrapt met dezelfde op dat ik lekker aan het meezingen ben in de studio. Waarschijnlijk jullie thuis ook wel met deze plaat van The Internationals met Young, Young and in Love.
1: 1965.
2: On my word, there will never be anyone but you, child.

Toch een mooie terug in de tijd naar het jaar 1965. Zoals Tom Collins aan het omroepen was. Cliff Richard met The Shadows. Met On My World. Het is geen candlelight voor met Jan van Veen. Maar wel de herkenningstune van het programma. Met David McWilliams.

gouden stemgeluid van Neil Diamond met de krekeling Roosie. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Ben Kramer.

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

is een plaatje die lekker meezingt, of niet? Soms nog Three Times van Mary Hopkin. De man van de Paloma Blanca. En de Little Queen Back, de George Baker Selection.

kunnen wel een raadplaat op nalaten. Welke artiest of discjockey heeft deze ook uitgebracht toen de tijd? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Het is van de man met de wekker. Eddie Becker natuurlijk, ja. 10 punten voor jullie, 10 punten. We gaan terug naar het jaar 1974. De allerlaatste nummer 1 is toen de tijd in de Veronica Top 40. U weet nog wel, op die 31 augustus van het jaar 1974. Op die 538 meter met dat trieste laatste uur met drop-out. Maar dit was het nummer 1, de Top 40. George McRae,

tegen het einde van het tweede gedeelte weer van het programma. Blijft toch een mooie plaat van Joyce McRae met Rock Your Baby. Een grote nummer 1 heeft ook toen de tijd in de Radio Noordzee Top 50. Dat moeten we ook erbij zeggen. We gaan naar de kermis toe. Niet met Ronnie en met Siska, maar met Emily und Tom.

laatste, 1964. Wat een tijd geleden, Millie met My Boy Lollipop. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show voor deze keer. Ach, goed nieuws. De volgende keer zijn wij wederom terug met een gloednieuwe aflevering. Tot dan.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en

0: was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen, doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee veilig thuis meldingen van kindermishandeling behandeld, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was natuurlijk ons aller Madonna met Material Girl. Goedemiddag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via DAB+, Middengolf of online. En ook een welgemeend goedemiddag voor Kees Bakker, Tony Riemersma, Theo van Steenbergen, Jan Oosterveen en Dickie Denkers.

een nummer van Erik Messi, Zonder Jou. Rob de Nijs zingt het ook, maar dat is een heel ander Zonder Jou. En ik ben gisteren vandaag bezig geweest met het sorteren van al mijn kabeltjes. Want ik heb 7000 vol en dat is één grote puinhoop. En nu heb ik alles gesorteerd op netwerkkabels, verbindingskabels, voedingskabels, audiokabels enzovoort. Dus ik kan nu, denk ik, binnen een minuut het juiste kabeltje vinden. Dat hoop ik tenminste.

Emerson, Lake en Palmer, Lucky Man. En Annelies had een verrassing voor mij, want ze heeft net voor mij wentelteefjes gebakken. Dat heb ik heel lang niet gehad. En het smaakt erg lekker. Iedereen ook smakelijk eten.

van Exception met Rick van der Linden. En zijn vriendin, dat was Penny de Jager. En die trad altijd op in Top Op als ze nog geen videoclip hadden van een nieuw nummer. En ik heb het dus vaak zien dansen. En dat was natuurlijk leuk, want op een gegeven moment kocht ik een kleuren-tv. En toen was Top Op in kleur. Van geweldig.

Lucy in the Sky with Diamond, The Beatles. En dat was natuurlijk van die prachtige thema LP in 1967. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En dit nummer en de hele LP werd niet gedraaid door de BBC. Want daar dachten ze dat dit nummer wat ik net draaide sloeg op LSD gebruik. Ik zie het verband niet, maar goed.

1973 had ik een geheime zender en die noemde ik Bloody Mary. En ik begon altijd met dit lied van Tom en Dick, Bloody Mary, als begintune om af te stemmen. 3 maand volgehouden en toen stond de radiocontroledienst voor de deur. En ik heb de zender meegegeven en ik gaf ze koffie en een paar lekkere sigaren, ook weer opgelost.

Ja, prachtig nummer, geschreven door Paul McCartney, gezongen door The Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale. En daar hadden ze een dikke hit mee in 1984, tijdens hun comeback. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van 1 uur, en hier zijn de Overlanders.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt, daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom.

0: om in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, dat was de zanger-schrijver Gene Pitney met Mecca. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur. Lydia keeps my tooth.

Phil Collins van Genesis One More Night. En een goedemiddag vanuit deze studio in Emmeloord voor Johan de Graaf, Remco Heemskerk, Jan van Weterlo, André Vinken en Bert van Galen. En nu een nummer, mooi nummer van Cornelis Vreeswijk. MUZIEK

Ja, dat waren natuurlijk de Friske Famkes Meewoed met Rio uit 1981. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En kent u deze nog? Ja.

De eerste Green, Nice and Slow 1976. En u luistert naar Radio Emmeloord vanuit Emmeloord. En het is een station 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Met ongeveer 28 vrijwilligers die allemaal programma's maken. En u kunt eventueel ook meedoen. Stuur dan een mailtje naar info@radioemmeloord.nl.

Conquistador met Argentina. En ik heb hier een Duits nummer. En misschien denkt hij, ja, wat moet ik daar nu weer mee? Ik weet het ook niet, maar ik draai dus één Duits nummer per 2 uur. En dit is Heintje.

Ja, ik had nogal wat singeltjes van Del Shannon op het London label, want ik vond het een prachtige zanger met een speciale stem. En dit was natuurlijk Little Town Flirt. MUZIEK

Ja, Donovan zong The Universal Soldier. En Lennart Nijg maakte er een tekst van voor Boudewijn de Groot, de eeuwige soldaat.

niet zo'n bekend nummer van Dusty Springfield. Nothing has been proved. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dinsdagmiddag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt, daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio.

0: Back in 1986, a big country crossover, the song crossed from country into rock and roll, Dan Seals' Everything That Glitters Is Not Gold. Dan Seals formerly sang in the duo England Dan and John Ford Coley. Dan's brother, James, sang in the duo Seals and Crofts with Dash Crofts.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmalord.
3: Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. 192.

0: with Rhapsody in the Rain.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met pulpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: what you got. Yeah.
1: Baby, what I'm shaking on.
0: Now let's go one.

0: the way that I want you. That's Lobo, the group out of Tampa, Florida, or as we used to say when I was at WLCY Tampa, Great Tampa Bay.
1: Wat doe jij met je automobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
2: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: some of which were a little tore up. Or sure, it sounded like it anyway. That had to be a fun recording session, though.
1: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl. Is weer een oude zeezanderherinnering.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone en Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

namen je terug mee naar het jaar 1967 met de formatie The Eagles en Baby Comeback, maar dat had je al lang natuurlijk herkend natuurlijk, vrienden. Music Memories, dat het programma hier op Radio Emmeloord. Ze hebben een opvolger gehad op dit plaatje. Ja, wij kennen bijna allemaal alleen deze track, maar dat was getiteld I Get So Excited uit het jaar 1968. Dateert dat liedje, maar om heel eerlijk te zijn, bij mij deed het geen ringetje bellen of zoiets, of zo'n dingetje klinken. Nee, ik had zoiets van, huh? I Get So Excited? Het zegt mij helemaal niks. Dit wel natuurlijk. Good old Elvis Presley.

0: muziek van Trams. Heerlijke dansbare muziek hier bij Radio Emmeloord in het programma Music Memories. Gouden tijden, vrienden, wat dat betreft. Om weer eens even terug te horen in het programma.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: De muziek spreekt zeker voor zichzelf, zoals deze opname van een formatie die een beetje in de vergetelheid is geraakt en toch een aardige plat hebben afgeleverd in de 90's. Namelijk getiteld Moving On Up.

Don en Phil Heavily natuurlijk met Bird Dogs. Hij heeft zoveel hitjes gemaakt in de vroege jaren 60 en de late jaren 50. En zo nu dan komen ze hier ook voorbij bij MCB Radio. Nu tijd voor een Nederlandse formatie. Ja, vrienden. Ook dat draaien wij natuurlijk hier bij Radio Emmeloord AM 740.

0: Doe maar. Ja, dit is alles. Vrienden, het was het jaar 1984 toen de heren op een gegeven moment bekend maakten tot ze een einde aan hun gingen breiden. En ik kan me nog de beelden herinneren van de bakvisjes die allemaal flauw vielen bij het laatste concert wat ze gauw. Volgens mij was dat ergens in Brabant.
1: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.
0: Ja, zeker. The Drifters.
2: You know you're too young to...

dat zei ik al. Oh, down on the beach, muziek van niemand anders dan de Drifters. Ja, de directeur, eigenaar van dit radiostation, dat is de heer Dick Ofdiga. Mark, je zegt wel heel leuk dat op de AM 747 te beluisteren zijn. Maar we zijn natuurlijk ook via de DAB te beluisteren. DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. Dus hier bij deze even het medegedeeld. En zit je verder weg van onze zenders, gewoon even via de website luisteren. Kun je ons overal beluisteren. Dit zijn de Cats. Met een mooie klassieke van de heren.

dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1972. Anarchic System en Popcorn. Je had ook Hot Butter. Maar deze heren, die kwamen uit Frankrijk. Ja, het was ook hun enigste hit hier in Nederland in de hitparade. Zometeen nog meer muziek uit het grijze verleden. Wanneer is deze van Enya? En Anywhere Is.

Ja, vrienden, dat is wel eens een probleem hè, met je grasveld. Het wil niet altijd groeien als je gras hebt. En dat is dan of het is schaduw of er is te weinig regen gevallen. Dat soort problemen. De move was dat uit, even kijken hoor, dat 1968 geloof ik. Kijk hier, de Cross. Nee, 1967. Ze hadden ook nog een andere hit met Fire Brigade. Dat zijn toch wel de twee grootste hitnoteringen die ze hebben gehad in de hitparades van toen de tijd, zullen we dat maar zeggen. Tijd voor even wat romantische momenten in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord.

0: swingende muziek, vrienden uit de Sixties. De Four Tops waren dat en hun Bernadette.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, zie je nou wel. Ik vertel het al straks al. Tot wij op DAB+ te beluisteren zijn. Maar ook natuurlijk via de AM 747 en streaming audio. Via onze website en andere portals zijn wij overal te beluisteren. Kennen we deze formatie? Ik denk het wel, hè. UB40. Met een wat mindere grote hit van de heren. C'est la vie. Oftewel,

opname, vrienden. Van de Beatles, All You Need Is Love. Ja, Paul McCartney zingt dan op het einde nog even All You Need Is Love. En dat She Loves You, yeah, yeah. Maar dat hoorde eigenlijk niet in de track thuis. Maar ja, de Beatles hadden zoiets van, ach, wel leuk om dat even op het einde te doen. De plaat werd eigenlijk live gespeeld voor de eerste keer. Dat was namelijk de eerste satellietuitzending voor een tv-programma. En dat werd in 26 landen uitgezonden. Het programma heette Our World. En de Beatles die traden daarop in dat programma. En er werd ook meteen een blikje geworpen in de studio waar de heren actief waren. Dus we kregen een beetje inside blikje natuurlijk. We gaan op richting van het nieuws en weer. En Eric Clapton die heeft een wat minder goede herinnering aan de Beatles. Want zijn vriendin of vrouw was dat volgens mij ging verder met George Harrison. Maar goed, hij staat wel... George Harrison ging... Ja, inderdaad, Eric Clapton, die heeft slechte... Ik zeg het helemaal goed, want dat zat niet helemaal goed tussen de heren. Dus laten we wel goed gekomen. Wij draaien nog even deze. After Midnight. Bedankt voor het luisteren weer.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: ze hun best te doen bij de postbedrijven. De Carpenters bezongen het in de jaren 80. Please, Mr. Postman. Of was het toch in de 70s? Om even lekker op te starten hier vandaag in Happy the Peppy.
1: Met Peter Engelsen.
0: Op Radio Emmeloord. Goedemiddag.

0: vandaag weten we met de muzieksamenstellers het er wel van te maken. De muziek die je bijna vergeten was in Happy the Peppy van Stellar Project. 2004 was het jaar en Get Up Stand Up was de titel.
1: De lekkerste hits op je radio.
0: Eentje die nog niet zo oud is, zowel de zangeres niet als de plaat. Messi, dit is Lola Young.

Uit de tijd waarin we met z'n allen naar Pippi Langkous keken en ook meezongen met deze muziek. De muziek van Bay City Rollers en Saturday Night hier in Happy the Peppy.

0: schalde over de wereld, zojuist dankzij de Human League. De plaat die was een groot succes. Maar ze hadden nog veel meer mooie platen die we zeker nodig eens moeten gaan draaien. Hier in de radio of zeker hier in het programma. Don't You Want Me Baby, de vraag die je af mag vragen. Maar we gaan het even wat minder serieus doen, hoor.
1: Here comes the music.

werden ooit helemaal terecht de Nederlandse Simon en Garfunkel genoemd. Want ze kwamen gewoon uit Nederland. Rink Groeneveld en Peter Kok uit Den Haag. Beter bekend als Greenfield & Cook. 1986. De muziekbusiness die ging heel erg goed in de jaren 80. En daar gaan we het nu eens over hebben. Want Don't Turn Me Loose, dat was kwaliteitsmuziek uit eigen land. Maar vanaf buiten de oostgrens kwam er ook wel eens andere muziek op ons af. En dat willen we je zeker ook nog eens een keer laten horen. En Dream.

0: Het was een opmerkelijke plaat zojuist. En eentje die in de jaren 80 een groot succes werd in de Nederlandse hitlijst. Ik zei van aan de andere kant van de Oostgrens. Maar je moet het iets verder zoeken hoor. Want sommige mensen zeiden dat is toch geen Duitse plaat. Nee, deze Theodora Andreeva kwam uit Bulgarije. En die maakte deze plaat jaren 80 muziek. Dus 1986 om precies te zijn met I'm a Lover.
1: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
2: Oeh la la la.
1: Ik ben niet moeders mooiste.

handen had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk van dichtbij. Nee, you have a lekker smoeltje.

er zelf een beetje mee gesmokkeld hoor, want zo halverwege Happy the Peppy draaien wij voor jou altijd een beetje vergeten platen uit de jaren 60. Maar deze werd al in de jaren 50 gemaakt. Het duurde alleen even in die tijd, want het was een hit in 1961. De Allison.

Wat was ze populair en wat is er dat in bepaalde kringen nog steeds? Bonnie St. Clair, in dit geval samen met de begeleidingsgroep van Robert Long. Unit Gloria deed de muziek bij Voulez-vous.

Oh, wat waren dat mooie klanken. En die mooie klanken hoorde je voor het eerst op 1 oktober 1984. In de muziekbusiness een legendarische datum. Want dat was de dag dat Robert Plant deze plaat uitbracht. The Sea of Love, onder leiding van de Honey Drippers.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En dat is bekend en iets minder bekend door elkaar. Gaat u straks ook merken bij het titel van Onbekend van Bekend. Maar dat later. Eerst maar eens even een plaat die we heel goed kennen van de Hollies. Carrie Ann.

1973 niets verder dan de tipparade See the Sun van Kayak. Het was de titelsong van het album See the Sun. En daar waren al twee eerdere hits vanaf gekomen. Lyrics en Mammoth haalden allebei wel de top 40. Brooke Benton zong A Rainy Night in Georgia. Een nummer wat later ook vooral bekend werd in Nederland door Randy Crawford.

by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Creedence Clearwater Revival. Sweet Hitchhiker, wat is dit toch een lekker nummer uit 1972. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Of in dit geval een bekend liedje van een onbekende, tamelijk onbekende artiest. We Gotta Get Out of This Place. Dat is een nummer 12 hit in Nederland van The Animals. En The Animals kennen we natuurlijk ook van Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, It's My Life. En natuurlijk het onsterfelijke House of the Rising Sun. De Amsterdamse zangeres Trix Boelen en haar begeleidingsband The Paramounts zongen het ook. Alleen die ken je waarschijnlijk wat minder. Vandaar de rubriek Bekend van Onbekend.

Countdown. 7, 4, 7. Dit is Radio Emmeloord op 1747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

uit 1967. Een groot hit van The Shoes uit Zoeterwoude. Na, na, na. Dan een iets minder bekende plaat. Ik zei het al aan het begin van het programma. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Deze werd eigenlijk vooral bekend dankzij Ad Bouwman van Radio Veronica en zijn Adje Bouwman Top 10. Het nummer kwam wel in de tipraden, maar uiteindelijk strandde het daar wel. De Canadese formatie Lighthouse met One Fine Morning.

van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum. Flashback.

0: de Fab Four, ofwel de Beatles met Drive My Car. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er eentje van de Zeestander Veronica deze week, ingesproken door Lex Harding.
1: Radio Veronica.
0: Radio Veronica 192 en dat verwijst dan naar de golflengte van dat station, 192 meter op de middengolf, waar we tegenwoordig in kijken. Dus niet meer de meters, maar de kilohertzen. Maar het komt op hetzelfde neer, 402 meter of 747 kilohertz bijvoorbeeld, de vroegere golflengte van Hilversum 1 en tegenwoordig van een aantal LPAM-zenders, zoals het heet, zoals bijvoorbeeld Radio Emmeloord. Maar even terug naar de jingle, ingesproken dus door Lex Harding, en het deuntje waar het overheen zat, dat was gewoon een bestaande plaat, zoals het wel vaker werd gedaan. Een nummer van Julie Driscoll, die je misschien kent van de 1968 hit This Wheel's on Fire, maar de titel van dit schoons is A Kind of Loving. Het begint met een babytje.

muziek vanaf de zeebodem. Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl, in Noord-Nederland op 747 AM en in de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord.

Three Degrees, of de drie graadjes, zoals ze ooit werden genoemd door Mies Bouwman in een of andere televisieshow waar de dames optraden. Nou, als ik de binnenkant van de LP-hoes van deze plaat bekijk, dan valt het graterige wel erg mee. In het Muziekmuseum platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio en die toch best wel een bekendheid hadden. Zoals deze, nummer 24 in de hitparade in 1967. The Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco.

0: The Cats uit Volendam. Natuurlijk met Sure He's a Cat.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Pink Floyd is natuurlijk, hoef ik niet aan te kondigen, zo bekend van albums als Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, later een hele hoop. Maar ze hebben ook nog een tijdje singles uitgebracht. En een van die singles kwam zelfs nog in de top 40. In 1971 hebben we het dan over. Arnold Lane. En ik had hem op een LP. En die heette Relics. Dat was een beetje een soort verzamelaar, ook weer niet helemaal. Wat precies de bedoeling van was, dat weet ik niet. Was een mooie witte hoes met een soort fantasieorgel aan de voorkant erop. En Arnold Lane is gewoon een prachtig nummer.

Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfbel. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje.

is juist de pest, oorspronkelijk in 1966 opgenomen als 2 minuten. Later op advies van Herman Stok, jij eerste echte DJ, hertiteld in Dat is juist de pest. Maar het nummer mocht niks doen in de top 40. En ook de opvolger, één van hem ben ik, de A-kant was dat, deed niet zoveel. Totdat bij Veronica iemand de B-kant ging draaien. En dat was Ben ik te min. De groot hit van Armand. Ja, ik zei het al bij het nummer van de Flower Potman. Je hoort bij dit programma soms platen die je op de reguliere radio eigenlijk nooit meer hoort. En dit is er weer zo eentje. Een behoorlijke hit hoor, in 1971 tot de 6e plaats in de Veronica Top 40. Majority One met Because I Love. Verder nooit meer wat van gehoord, die band.

Het doet een beetje in de verte denken aan Aphrodite's Child met Demis Roussos en Vangelis in de gelederen. Maar het was Majority One met Because I Love. En One Hit Wonder, zoals je dat in mooi Nederlands zegt. Ja, ik ga een beetje vroeg afkondigen, want ik ga een lang nummer draaien zo. Allereerst ga ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u een verzoekje heeft, mag u daar aan toe mailen. Ja, voor de rest zou ik willen zeggen, graag tot de volgende keer. Maar we gaan eerst nog even de laatste plaat aankondigen. En dat is een nummer van bijna 7 minuten. En toch een top 40 hit. The Temptations met Papa Was a Rolling Stone.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm dat in 2028 verdwijnt wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Goeiedag.

0: greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is dinsdag 19 mei van het jaar 2026. 7:05 en we zijn weer toe aan een gloednieuwe live-uitzending van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Dan zit ik even buiten te kijken, buiten het raam. Wat een slecht weer hier, wat een slecht weer. Het regent, de pijpen stelen moet ik zeggen. Ja, gelukkig had ik mijn regenpak aan, dus ik ben weer droog aangekomen in het grote Gouden Oude Complex van de Gouden Oude Show. Dus dat zit wel goed. Ik hoop alleen dat het vanavond om 9 uur droog is. Want dan hoef ik niet zo'n nat regenpak aan te doen. Dat vind ik helemaal niks. Nee, dat moet ik niet hebben. De Gouden Oude Show, het heerlijk dus, die jaren 60, 70 en 80 muziek is. Waar begonnen we nou mee? Met een hele mooie plaat van inderdaad Elvis Presley, zoals we gebruikelijk zijn om mee te beginnen in de show. Goedenavond ook aan Renita, die net binnenvalt en die op haar zeteltje zit en die zegt: goedenavond Johan, ik ben er klaar voor. Nou ja, wij zijn er ook klaar voor. En alle luisteraars van de Gouden Oude Show, we gaan beginnen in het programma. De tweede plaat alweer in de show, dus een hele mooie, van de man uit Rotterdam. Dan heb ik het natuurlijk over Lee Towers. Hier is hij nog een keertje met die hit uit de jaren 70 met de Bless You. Luisteraars, goedenavond, de Gouden Oude Show.

0: was toch heerlijk om zo de show mee te beginnen met die geweldige stem van Lee Towers. Dat was toch een keertje in de show met Bless You.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere disco knalplaat draaien, of niet soms? 1976, wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds, een goede plaat. Ik heb het over de man Jesse Green, hier is hij, nice and slow.

Dat is toch een heerlijke disco-knalplaat, of niet soms? 11 over 7 was er een van Jesse Green, de man van Nice and Slow. En van Flip, dat was die andere hit single van hem. Dit was toch een goeie uit 1976. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog? En zo leuk is die. Deze is leuk. Dat is een van Katja Epstein. Hier is zij met het theater.

0: dat is toch wel een leuk plaatje. Geeft niet soms, je hoort hem nergens meer, hè, deze. Nee, alleen nog maar bij de Gouden Ouders, joh. Ik kwam hem tegen in het grote hittegif beneden in de kelder van het complex. En ik dacht, oh, dat is wel een leuke plaat om te draaien. Van niet soms van het theater van Katja Epstein, ja. Ja, zeer schön, dat is waar. Ik heb het echt, ja. Goed, door met de muziek.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu, waarom ook niet? Dan maak het uit om 7:15 met een hele mooie. Hier zijn ze nog een keer in de show met Don't Let Me Go. Is er nog koffie?

0: toch ook weer heerlijke muziek, of niet? Soms ook een dametje uit Rotterdam, net zoals Litouwers. Dikke nummer 1 is toen de tijd in het jaar 1980 alweer met Why Tell Me Why.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: De tweede poging van Modern Talking. Ja, de heren hadden net geen zin. Staking. Moeten we niet hebben, hè. We gaan een nieuwe poging wagen. Hier zijn ze met die JNT's Hart in de Gouden Oude Show.

0: moet heel eerlijk zeggen dat de heren zich keurig hebben gedragen met de tweede poging die ze hadden.
1: Ja.
0: Deens iets harder was er een van Modern Talking. Ik krijg net een berichtje binnen van Theo van Steenbergen in Emmeloord. Die zit lekker op de bank met koffie. Met, even kijken, wat heeft die Friese oranje koek? Ik heb er nog nooit van gehoord. Het zal best wel lekker zijn. Dan doen we een plaatje speciaal voor Theo van Steenbergen in Emmeloord. Ja. En zijn vrouwtje natuurlijk, hè. Hier is al een geweldige plaat. Have you ever seen the rain? Hoe toepasselijk.

Nou, ik heb regen genoeg gezien als ik naar buiten kijk, of niet soms, ja. Have you ever seen the rain van de Creedence Clearwater Revival? Ik ben erachter nu weer wat koffie met Friese oranje koek. Dat is een soort van speculaas, zegt Theo. Maar heel erg lekker alleen te verkrijgen in Friesland. Oh. Moeten we toch een keer die kant op. De Gouden Oude Show ook te beluisteren via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord en ook in de omgeving van Friesland. Ja, Lemmer, daar kunnen we ook ontvangen worden. Er zit een heerlijke ijstent, heb ik mij laten vertellen door Dick. Hij zegt, fantastisch ijs daar. Daar moet je een keertje naartoe. Maar ja, dat is wel en rijden of leiden, of niet soms. Kennen we deze nog? 1978.

0: De luidspreker op 10. Ja, harder kan niet, harder kan niet. Nee. Dan springen de boksen. Ik heb hier nog steeds hele oude boksen staan uit de jaren 70. Ze doen het fantastisch, dus waarom zou ik ze gaan vervangen of niet? Soms, het is tenslotte de gouden oude show met de oude spulletjes. Maar het werkt allemaal nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. Fantasy was dit van Neurs, Wind and Fire.
1: Johan de Graaf, met de hits van toen.
0: In het kader van de zomer, omdat het regent buiten, om iedereen een beetje op te vrolijken met Cliff.
2: Where

Hmm. Cliff Richard was hier met een heerlijke plaat uit de jaren 60 met Summer Holiday. De aanstaande zaterdag, dames en heren, in Nederland 28 graden. Oh, dat wordt weer t-shirt en korte broek. Tijd voor een geweldige opname van Wietse.

is het geweldig of niet. Soms hebben we het steeds mooier per week. Ik draai me graag elke week. Van Wietsen met Where Have You Been. Remco is ook binnen. Goedenavond Remco. Wat zei je? Oh, je gaat gelijk beginnen. Maar hij zegt niks. Ik loop gelijk door naar de studio. Of naar de studio 1. Hier is hij nog een keertje in het programma. Naar Wietsen met Where Have You Been. Hier is The Walker's Army.

0: Blijft toch een mooie plaat of niet? Soms deze van Remco Heemskerk, live gezongen vanuit Studio 1. Hij steekt zijn duim omhoog. Nou, dat is wel knap als de muziek doorspeelt dat hij zijn duim omhoog springt of het doet. Maar maak het uit, maak het uit. Walkers Army van Remco Heemskerk. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, dat kan altijd. We gaan op de Franse tour met Michel Fugain.

gaan op de Franse toeren gaan. We zijn internationaal vanavond. Alle landen gaan we doorheen. Michel Fugain was dit. Zo heerlijke muziek vanavond, dacht ik zo. Live vanuit Studio 2 met ondergetekende Joon Graaf. Met de heerlijke muziek. Zoals ik al zei, met de koffie. Koffie is net gebracht. Heerlijk, dankjewel daarvoor. Niks erbij. Nee. Hey, de dames zijn aan de lijn beneden. Dus ik ook. Ik word gedwongen mee te doen. Ja. Oh, goosje, wat ben ik toch zielig, hè? De mensen van That's the Way I Like It. 1979, Casey met de Sunshine Band.

0: Come to my Island. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van Casey samen met de Sunshine Band om 7:15 weer. Straks om 8:30. Misha, die is nog onderweg, dus dat gaat wel goed komen. Maar eerst even nog heerlijke muziek tot eerst tot 8:00.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
0: Het is ook zo'n lekkere gouden oude hit, of niet? Soms kunnen we allemaal lekker meezingen en meestampen. De man met de donkere bril. Ik heb het natuurlijk over Roy Orbison. Hier is hij nog iets in de show met The Pretty Woman.

klinkt oud en klinkt stoffig, want het reizen van de singeltjes en de LP's, hier vanaf de pick-upjes. En hier van Roy Orbison met Pretty Woman. Zullen we een plaatje gaan draaien voor mevrouw uit Den Haag? Die zit ook mee te luisteren, mevrouw Blondieke uit Den Haag. Ja, yeah. Doen we een lekkere disco-knolplaat van het kleine dametje Tina Charles. Met Dance Little Lady.

0: We gaan dansen. Dance Little Lady van Tina Charles. Dat is toch heerlijk zo, buiten slecht weer, binnen heerlijke muziek. Wat willen we nog meer? Tot 9 uur vanavond hier in de show met Johan Graaf. En straks om 8:30 krijgen wij Misha.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Je hebt het erover en ze is binnen. Goedenavond, Misha. Doe mij ook maar een bakje koffie. Ik hoef er niks bij. Nee, ik hoef er niks bij, want de dames beneden zijn ook aan de lijn. Dus ik doe mee. Hier is Show Wadi Wadi.

als ringer van de show, waar die de heren in de malle pakjes. Je moet maar eens gaan kijken naar zo'n videoclipje van hun. In gele pakjes, blauwe pakjes, groene pakjes, weet ik het wat allemaal. Ja, Dini zegt, neem maar een reep chocola mee naar boven. Ze hebben het toch niet hoor. De Foundations.

Een heerlijke gouden ouwe zo om 4 minuten voor 8. Wat gaat er toch weer snel? Het eerste gedeelte zit alweer bijna op. Bijna is nog niet helemaal. The Baby Now That I Found You. Dat was er een van de Foundation. Dit is de laatste in het eerste gedeelte van de show. Tot straks in het tweede gedeelte. Petula Clark.

De mevrouw van Downtown in You're the One. Dit was die andere hit van haar met Don't Sleep in the Subway. Inderdaad, was het dametje Petula Clark. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.

0: van Nederland via mobiele telefoons. Een Kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Wil is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Lenestraat 7 in Brugge.
3: Kom, waag eens een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow. Fenroy Caravans de Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.
4: Het is nu 8 uur. Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.

volgende nummer voelt altijd een beetje tegenstrijdig. Want hier gaan de Beatles zingen over geld. En dat ze dat graag willen. Ze hebben ook genoeg nummers waarin ze zingen over dat geld ze eigenlijk niks boeit. Want het enige wat ze nodig hebben is de liefde. Gelukkig is het een cover. Dus ze hebben het niet zelf geschreven. John Lennon heeft dit nummer ook nog gezongen in een live concert. Rond het einde van de Beatles. Die versie voelt eigenlijk nog wel een beetje sneuer. Want daarin vallen de Beatles natuurlijk helemaal weg. En dan mis je het leuke achtergrondkoortje. Hier is Money van de Beatles.

Ja, dat was weer een keer van de Beatles. En dankjewel, Joyce de Graaf, voor jouw verhaal. Altijd vast. En naachter komt even Joyce de Graaf langs met een plaatje over de Beatles. Dit was dan getiteld Money 9 over 8. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de show. We starten de motor. We starten de motor. De man van de movie star is dit. Hij komt uit Zweden volgens mij, net zoals die naaimachines van toen. Weten we dat nog, die naaimachines? Kwamen ook uit Zweden. Ja, dit is Harpo met de Motorcycle Mama.

De motorcycle mama, jazeker. Mama op de motor. Ik heb geen rijbewijs voor op de motor. Nee, daar begin ik niet aan. Ik vind helemaal niks. Op zo'n motor, nee, ik heb er helemaal niks mee. En ieder en ander vindt het wel leuk. Dus iedereen wat hij leuk vindt of niet soms, ja. De motorcycle mama, 12 minuten over achter weer in die gouden oude show. Tot 9 uur doen wij het live. Live op de radio via. Saxofoontje erbij, heerlijke muziek. Niks aan de hand muziek met Nick McKenzie.

heerlijk bakje koffie erbij. Dan de muziek op de achtergrond van Nick McKenzie met een leuke plaat of niet, zoals met One Is One. Hebben wij trouwens afgelopen zaterdag gekeken naar het Songfestival. Zij won toen het tijd voor Luxemburg. Weet ik dat nog wel, dat is wel een hele tijd geleden. Maar ik vind het een mooie plaat, ik vind het een prachtige plaat. Terwijl buiten niet meer regent, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, hier is Anne-Marie David.

dat is mooi of niet, soms deze van Anne-Marie David, tout te reconnaître. Ik heb er even op geoefend, ik heb geen idee wat het betekent. Dan moet ik even vragen aan onze Belgische luisteraars hè, wat die betekent. Dat is wel een mooie plaat, of niet, soms van Anne-Marie David. We gaan even naar Duitsland toe, speciaal voor Nicole Rosa, die ook lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. En zij vindt de Duitse muziek mooi, ja, ik vind het ook mooi, moet ik zeggen. Komt toch wel leuke muziek vandaan, of niet, soms zoals deze. Hier is Jürgen Markus.

Heerlijke Duitse muziek zo op deze dinsdagavond, een natte dinsdagavond. In het festival Der Liebe van Jürgen Markus. Ik moet iets vertellen. Misha komt net binnen. Ze zegt, ik heb een heerlijk gebakje voor jou meegenomen uit Bocholt. Ik zei, oh, dat ken ik wel, zegt ze. Ja, zegt ze, dat is bij die supermarkt. Die begint met een K en eindigt op Auvland. En daarnaast zit een bakkerij. En daar hebben ze heerlijke gebakjes. Ja, ik zeg, dat weet ik. Zegt ze, nou, ik heb er één voor jou meegenomen. Oh, dankjewel. Gaan we van genieten. Gaan we

0: kan wel horen dat deze plaat een beetje grijs gedraaid is. Of niet soms, ja, een beetje grijs gedraaid is die, ja. Dat is een van de Les Humphries zingers. I'm from the South, I'm from Georgia. Nou, om nog een keer te beluisteren, is het toch wel leuk of niet soms. In de Gouden Oude Show op deze dinsdagavond. Dinsdagavond, het is alweer de 19e vandaag. Hè. Wat gaat dat toch snel, gaat het toch snel. Dat was een van de Les Humphries om 4:45 alweer.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Dan doen we na deze plaat komt Misha met haar optreden. Eerst even deze mooie van Gilbert O'Sullivan.

ze mooi of niet, soms deze van Gilbert O'Sullivan met de Metsermonie. De man achter de piano met dat mannenpetje op zijn hoofd, of niet zo meer. Ik zit te wachten op Misha, ze zou rond 8:30 optreden, maar ik weet niet waar ze is. Oh, ik denk al dat ik weet waar ze is. Nou, dat redt ze dan niet. Doen we eerst even deze van Jim Reeves.

0: toch ook oude muziek op deze dinsdagavond. Wat een leuke plaat is dit, hè? Van Jim Reeves was dit met de Linda.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.

weer geweldig. Het is weer live gezongen. Misha Verhoeven hier in de Gouden Oude Show met de When I Found You. Nog een dankjewel voor het gebakje uit Bocholt. Dat heerlijk gebakje van die mooie bakkerij naast dat grote warenhuis. Ja, naast, nou, warenhuis is het niet, maar die grote supermarkt, zullen we zeggen. Ja. 6 over 8:30 tot 9 uur nog vanavond in die heerlijke muziek van toen.

We Were All Wounded at Wounded Knee was ook zo'n groot hit van deze formatie. Dit is de formatie Red Bone. Dit is de titel. Oh, ze zingen hem niet. Oh, dan niet. Oh, nu dan. Ja, ja, we mosterd naar de maaltijd. Hè. Come and get your love. Hey, Joanna, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Wat zeg je? Oh, je gaat eerst weer koffie drinken. Iedereen die binnenkomt zegt gedag en die gaat gelijk weer koffie drinken. Oh, zit ik weer alleen. Een plaatje van Doris in de Molenstraat.

Want dat blijft toch heerlijke tijdloze muziek, of niet? Soms daar is iedereen het wel met mij over eens, of niet? Soms speciaal voor Doris. Doris in de Molenstraat in Arnhem. Ja, de Molenstraat in Arnhem is trouwens opgebroken. Nee, is opgebroken. Dus mocht je naar de Molenstraat gaan in Arnhem, dan moet je omrijden, dan moet je via de Wiekensteeg. Ja, dan moet je via de Wiekensteeg. En dan kom je weer op de Molenstraat terecht. Dus via de Wiekensteeg, linksaf de Molenstraat, dan is het weer goed. En dat kan dan. Het allemaal in Arnhem, daar zit een verschrikkelijke lekkere koffieshop. Gewoon met koffie hoor, daar niet van.

0: is iedereen toch naartoe geweest, naar de bioscoop toen het heet voor de film. De film Grease, dit was de titelsong van Frankie Valli, 14 minuten voor. Wat gaat het toch snel?
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Discotime uit het jaar 1977, de Gibson Brothers.

heerlijke disco knalplaat muziek. Ik weet niet of dat goed Nederlands is. Disco knalplaat muziek, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. 9:50 alweer, nog maar 1 minuut of 10 te gaan. Het is nog steeds droog buiten, dus ik heb geluk, ik heb geluk. Als ik straks weer op de fiets spring. We hebben nog niks gedaan in onze eigen verstaanbare taal. De hoogste tijd daarvoor natuurlijk, hè. Hier is Dol Hansen.

leuke muziek of niet, zoals deze van Tol Hansen. De man van de Big City, hè. Bijna 9 uur, voor mij bijna de hoogste tijd om er van door te gaan. Straks natuurlijk heel veel plezier met de andere collega's. Maar ja, het is nog geen 9 uur, dus eerst even deze van de Rafaela Cara.

is nog een mooie van Rafaella Cara. Maar ik denk dat de apparatuur op ontploffen staat of zo. Ik heb geen idee. Maar dankjewel Rafaella Cara. Tot de volgende keer. Ja. We doen er nog eentje. Hè? Dat is een hele mooie van de Beach Boys met I Get Around.

van de laatste plaat in de show met I Get It On van de Beach Boys. Ja, ik denk dat de boel op ontploffen staat. De heer Posje, waar ben je nou? De heer Posje is altijd de man die de techniek nakijkt. Maar ja, die zit ook beneden in de kantine aan de koffie. Nou, dat is niet anders. Maar goed, het is bijna 9 uur, dus we hebben het alweer netjes gered, moet ik zeggen. De 19e is het vandaag. We tellen er een 7 bij op. 19 plus 7 op de lagere school, dat was dan de 26e, ja. 26 mei zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe uitzending, een live uitzending dat wel, van de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of

0: naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede avond. En vanaf nu, zomertijd, weer verzoekjes op de zondagavond om 9 uur. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. U kunt verzoekjes aanvragen via e-mail studio@radioemmeloord.nl of via telefoonnummer 052726 5471.

Eric Clapton met Wonderful Tonight. En ik had een verzoekje en dat kwam ook per e-mail, maar ook per telefoon. Per e-mail staat er Divani en per telefoon is het voor Dylan. En het betreft Lisa. En dat is bijvoorbeeld haar nummer Gurentje. Of hoe spreek je het uit?

Live optreden van Jim Reeves. In de studio werd zijn stem wat gepolijst. Jet Harris. Nee, niet Jet Harris, maar hoe heet die meneer? Die was de manager en die zei tegen Jim altijd van laag, laag en hele lage stem. En daardoor kreeg hij dus prachtige stem op al die LP's.

0: Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. En u kunt voor dit programma weer verzoekjes indienen. Kan per e-mail studio@radioemmeloord.nl of per telefoon 0527-265471.
1: Als de dag

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

Pussycat met My Broken Souvenirs. Dat nummer is enorm geplucht, ook Mississippi, door Felix Murders toen hij nog programma's maakte voor Radio Limburg. En dit is Radio Emmeloord online en op DAB+. Overdag zitten we ook op middengolf, maar dat is alleen overdag van 7 tot 7.

Mooi mijmer nummer van de Moody Blues, Had to Fall in Love. En hier is Dr. Hoek met Sylvia's Mother. En dat draai ik voor Theo en Sylvia.

En dat was het dan weer voor vanavond. Ik ben terug volgende week zondagavond om 9 uur. Maar ook morgenmiddag om 12 uur. Ik dank u voor het luisteren. En ik wens u nog een prettige avond.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en wordt

0: bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens